As boer ish een stalbaatsch bij voerster Esterhaas. De grote stal vol schimmel, dat was mijn höchste spas. Ik had mij zijn doorschlaap, rijdknecht weer een zon. Mij aber had kutschieren freud, die op net rijden won. De alte furcht war nobel, jo selig gute Herr. Mir oben hat's nie frei.